0: ça normal.
1: Hoe voel jij je in je vel?
0: De fois bien, de fois mal.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
0: Je comprends.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.

0: c'est normal.
1: Hoe voel jij je in je vel?
0: De Fabien, de Fabien.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
0: Je comprends.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.

zo verwaarloosd. Constant vast met die woede. Als je denkt aan zaken van vroeger, besef je visie is troebo. Voor je praat probeer eens te voelen. Gevoel heeft altijd zijn doelen. Dus leer bij en koester die route. Julien, je prends bien la tête. Même quand t'étais gosse, t'aimais pas la défaite.